0: TV 4 Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Caribameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychiatrische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Daardoor raken ze vaak opnieuw in de problemen. De brancheorganisatie wil dat de nazorg weer terugkomt. Mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof. Ze willen dat de sancties van Trump worden teruggedraaid, omdat het strafhof nog amper kan functioneren. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar andere partijen die de plannen steunen. Het weer, vandaag zonnig en droog. Het wordt 24 tot 32 graden.

0: thuis en online.
1: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: RTV 4 Nieuws.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
5: De mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten. Er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstaan.
4: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerken zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw maatregelen gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed.

0: Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
1: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Mor. Emre Mor doet het toch voor NEC.
0: Volgende week speelt de NEC in de beslissende playoffronde tegen het Noorse Bodø/Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De rechterrijstrook van de A50 vanuit Os naar Arnhem is dicht bij Heteren. Daardoor 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is RTV 4.
4: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychiatrische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Daardoor raken ze vaak opnieuw in de problemen. De brancheorganisatie wil dat de nazorg weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. En Amerikaanse president Trump neemt de opnieuw maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Het weer vandaag zonnig en droog. Het wordt 24 tot 32 graden.
1: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Stond vanochtend vroeg al een vrachtauto in brand op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Heteren. Daar is nog steeds de rechte rijstrook dicht. Vanaf knooppunt Ewijk nu 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: RTP+ en online.
1: RTP4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
6: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
5: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, meldde Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
7: Visser houdt ze, redt ze. Dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12:67. Visser wint.
5: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. In Colombia worden na de aardbeving van afgelopen maandag nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker oplopen. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het weer vandaag zonnig en droog. Het wordt 24 tot 32 graden.

0: Plus en online.
1: RTP 4. Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Roffenkamp met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond. Blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
3: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten door hebt van dit is AI.
2: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
4: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. En Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
2: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: DAB+ en online.
1: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog. Volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: Kickstart.
4: RTV 4.

0: RTV+ en online.
1: RTV4.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: Kickstart.

0: Plus en online.
1: RTP 4.
2: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofiele en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van 19.000 euro betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van 10.000 euro vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: Het Amazing Menu.

als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Rotterdam zijn het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering beklad met de teksten pedofielen en 282 SR. Dat laatste verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand te ontvoeren. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de Jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. En een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren, maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Het weer zonnig en in het zuiden temperatuur rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden.
1: Het Amazing Menu. RTV 4.

0: minuut. RTP 4.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbeststruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbeststruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbeststrueel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook €19.000 schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
3: Het Amazing Menu.

0: AB Plus en online.
1: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig. En dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

0: DAB+ en online.
1: RTV 4.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 km per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

0: thuis en online.
1: RTP 4.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Bouwcenter Schippers is dé specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer, zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat vanaf Beek tot de grens een file van 2 kilometer. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is RTV 4.
1: RTV 4, onderweg.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Kaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro voor noodhulp aan de mensen die in Colombia werden getroffen door de aardbeving. Daarbij vielen honderden doden en nog veel meer gewonden. Ook liggen er mogelijk nog duizenden mensen onder het puin. En het Nederlandse fietsbedrijf Axel wordt mogelijk overgenomen door Quanta Capital. De eerste investeringsmaatschappij overweegt een bod op het bedrijf. Axel is bekend van de merken Batavus, Sparta, Koga en de bakfietsen van Babu. Gisteren werd het failliet verklaard. Het weer, zonnig en warm en vanavond is het helder en dus is de zonsverduistering goed te zien. Morgen nog warmer.

0: AB Plus en online.
1: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een man van 35 opgepakt voor bekladdingen van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Vannacht werd er op onder meer het UWV-gebouw in Rotterdam met rode verf geschreven. Over het motief van de dader is niets bekend. Aardverschuivingen in de Filipijnen hebben aan zeker 15 mensen het leven gekost. In en rond Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief die veroorzaken hevige regenval en overstromingen. Er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. In de VS werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De bestuurder is de eerste mens die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. Het weer, vanavond is het droog en helder, morgen zonnig en maximaal 35 graden.

0: RTP+ en online.
1: RTP4.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
3: RTV 4. Onderweg.

Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Landen die in oorlog zijn, mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Door de nieuwe regels zou een songfestival in Israël of Oekraïne op dit moment niet kunnen. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden voor het bekladden van verschillende gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Het gebeurde onder meer bij het Openbaar Ministerie en het UWV. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlands bedrijf achter Batavus fietsen ging gisteren failliet. En Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Het weer vanavond droog en helder. Morgen is het zonnig en maximaal 35 graden.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zien.

0: thuis en online.
1: RTP 4.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
6: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
7: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
8: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht er druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
9: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken. Ja.
8: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als 5e. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer. Vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon. 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De avondshow met Erik en Astrid.

0: Ja, Bring Me Edelweiss van Edelweiss. Astrid,
1: ja,
0: goedenavond.
1: Zo'n lekker nummer uit vroegere tijden.
0: Uit de... Punt.
1: Ik was 12.
0: Welk jaar was dit eigenlijk?
1: 89.
0: 89?
1: Ja, vanavond gaan we terug naar 1989.
0: Was ik bijna 20, dus kun je nagaan. Ja, nu ben ik volledig uit mijn bol gegaan.
1: Ja, nou, ik ook al een beetje. Ja. Heerlijk.
0: Ja, heerlijk. We brengen geen Edelweiss vanavond. We brengen hier vanavond de zonsverduistering.
1: Die hebben we ook nog. Hij begint al vanaf nu een beetje. En ik geloof om 7:55 is het hoogtepunt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Heb je al een bril?
0: Ja, die heb ik op mijn neus.
1: Ja, een echte eclipsbril.
0: Nee, joh.
1: Nee, ik ook niet.
0: Ik vind het een beetje zonde van mijn geld.
1: Ja.
0: De volgende keer dat we kunnen gebruiken, bestaan we niet meer.
1: Dat weet je niet. 2081 is de volgende.
0: Dan ben ik 100 en...
1: Ja, je weet het niet.
0: Nee, dat is waar. Ben ik 100 en 12?
1: Ik... 23 en 81. 104. Kan.
0: Nou, als het zo is, dan maken we alsnog uitzending.
1: Ja, echt. Dat gaan we gewoon doen. Met een beetje hulp wellicht, maar...
0: Wat zeg je?
1: Huh?
0: Ja, precies. Hey, even terugkomen op... Want de aankomend weekend is het zover. Op Grappling 36.
1: Ja.
0: De tussenstand tot nu toe is 3131 euro.
1: Oh,
0: dus maak er alsjeblieft meer dan 6000 van.
1: Ja, dat zou gaaf zijn.
0: Maar wij gaan sowieso de donderdag daarna. Dus ik ga nog even contact opnemen, Astrid.
1: Mm-hmm.
0: Voor volgende week donderdag.
1: Volgende week donderdag. Ik ga even stiekem in mijn agenda kijken. Volgens mij ben ik dan vrij.
0: Hè, want wij hebben wat beloofd.
1: Dat heb ik nog niet opgeschreven hoe ik volgende week moet werken. Maar volgens mij was ik vrij.
0: Ah, je maakt toch zelf het rooster.
1: Ja, daar ga ik denk ik mee stoppen.
0: Oké.
1: Okay. Ja,
0: maar goed, dan gaan wij, als het goed is, proberen te judoën.
1: Ja, inderdaad. Volgende week donderdag, ja, dan ben ik vrij.
0: Ja, ook
1: dus dat kan gewoon.
0: Dus, even kijken, wat hebben we in de show? We hebben wat nieuwtjes. Het is een beetje zuinig nieuwtjes vandaag, dus we zullen wat meer muziek draaien.
1: Ja,
0: we
1: hebben maar dat natuurlijk... is niet erg, want we hebben zulke lekkere muziek.
0: Oh. De muziekvergadering was moeizaam.
1: Ja, te veel.
0: Te veel van het goede.
1: Ja, echt.
0: Dus.
1: En we hebben
0: Harry, ga terug.
1: Ja, die komt ook nog langs.
0: Ja.
1: En we hebben natuurlijk ook weer de muziekdobbel. En weer een beetje een alternatieve, net als vorige week. Want Jari zit na ons weer een uurtje.
0: Ja,
1: met de top 10 van 1989, week 33.
0: Ja, dus wij gaan van 40 tot en met een paar
1: 35,
0: omhoog.
1: Denk ik.
0: Ja, zoiets. Voor de rest gaan we in het tweede uur gaan we even de interview doen met iemand van Proef Dalsen 2026.
1: Ja. En rond 7:30 bellen we natuurlijk onze Kelvin, want die zoekt.
0: Ja, want Kelvin zoekt. Ja. Ik zit nog even te wachten op het postje voor de social media.
1: Ja.
0: Toch?
1: Baas.
0: En
1: maar ik heb al even contact gehad met Kelvin vandaag.
0: Ja, die zit op een bruiloft.
1: Ja, dus dat is wel een hele mooie plek. Kunnen we hem gelijk even vragen of hij dat ook nog voor zichzelf ziet in de toekomst?
0: Ja, de vrouw was toch de bruidegom, hè?
1: Nee, dat is de bruid.
0: De bruid even vragen aan de telefoon. Of er toevallig nog wat leuks voor Kelvin.
1: Je weet het niet, hè?
0: Het gaat gewoon vragen.
1: We kunnen Kelvin altijd alles vragen, hè?
0: Ja, hij krijgt het ook nog voor elkaar ook.
1: Nou, dat.
0: Natuurlijk proef het alles. Muziek, van alles en nog
1: nieuwtjes.
0: Wat. En natuurlijk de ultrakorte berichten, evenementjes in een rap tempo door ons voorgelezen.
1: Misschien nog wel even het weer. Heet, het wordt heet. En dat was het weer.
0: Dat was het weer.
1: Ja.
0: Morgen weer.
1: Ja, alweer weer.
0: En wij zijn trouwens even terugkomen, proef het alles. RTV 4, die is er ook bij.
1: Oh, dat is leuk. Ja. En dat is in
0: september. 12 september.
1: Ja, ik wou net zeggen.
0: Op zaterdag. Dus het is trouwens een hele uitgebreid programma. Want het is ook open monumentendag. En ik geloof ook iets...
1: Oh ja, dat is er allemaal bij elkaar. Het is wel heel leuk.
0: Nog iets met kunst ook er nog allemaal bij.
1: Oh, kijk toch.
0: Het wordt weer één grote happening hier in de Vechtdal.
1: Ja,
0: ik denk dat je even mis. Maar goed, dat maakt niet uit. En voor de rest hebben we heerlijke muziek uit het jaar, Astrid.
1: 1989.
0: Ja, en nou ga ik alvast buffalo vlees halen.
1: Ja, doe maar.
0: Ja?
1: Ja, met kersen?
0: Ja, met kersen. Ik vraag het even aan Nena.
1: Ja, vraag even Nena.
0: Nee, Nena.
1: Nee.
0: Het is Nena.
1: Nee, Cherry.
0: Ja.
1: Nee.
0: Nee, Cherry. De avondshow met Astrid.
1: En Erik.

0: Ja, mooi hè?
1: Oh, heerlijk. Heb je lekker meegezongen, hè?
0: Ja, even heel wat anders, hè? Nou. Uit welk land komt Nena Cherry? Ik zeg, niet opzoeken, ik weet het.
1: Nee, nou ja, ik zou zeggen Amerika.
0: Maar... Nee, ze heet volledig Marianne Carlsson.
1: Carlsson, Zweden dan?
0: Ja.
1: Ik wou zeggen, de naam Carlsson die deed een belletje.
0: Geboren op 10 maart 1964, beter bekend als Cherry. Cherry, klinkt daar goed.
1: Ja, Frans.
0: Nee, dus even dat.
1: Frans. Oh, ik zit zo opeens te bedenken. Ik doe Duolingo. Hè?
0: Ja, doe je Frans?
1: Ook Frans, ja. Oh. Maar ook Spaans.
0: Ah, oui.
1: Si.
0: Oui, si. Si. Aqua lemon.
1: Ja, maar daar heb ik toevallig wat aan gehad vannacht.
0: Oh, wat? Nee.
1: Ja.
0: Vertel. Nou begin ik...
1: Nou, ik had iemand en die kwam dingen halen bij mij op mijn werk. En op een gegeven moment, hij sprak een beetje Duits, een beetje Engels en zo. Dus ik probeerde hem zo van. Maar toen vroeg hij ergens om. En eerst verstond ik hem niet.
0: Nee.
1: En hij probeerde het in het Duits te zeggen, in het Engels. Maar dat kwam er niet uit. Dus toen zei hij, dus in zijn eigen taal. En toen zei hij, hij wou een bolsa. Ik denk, hè? Huh?
0: Een broodje?
1: Een bolsa. Ik denk, hè? Huh? Wat? Hè? Ja, wat? En zo opeens zakte mijn Duolingo naar binnen. Dus ik zeg, een bag! Ja, een tasje.
0: Een bolsa
1: is een tasje in het Spaans.
0: Aha.
1: Ja.
0: Maar Frans ken je ook?
1: Ja. Frans, ja, Duits, ja, ik Frans ook. Bauer.
0: Ja, Renault, Peugeot, Citroën, Opel.
1: Ja, dat. Ooievaar.
0: Ooievaar, ja. En etui.
1: Etui, ja. Baguette.
0: Croissant.
1: Ja, croissant.
0: Ook met goed voor mij. Want ik ga natuurlijk in. Ik ga trouwens niet. Ik zeg het gewoon gelijk. Ik ben er niet met de beurs.
1: Oké.
0: Okay. Dan zit ik met mijn reet in Frankrijk.
1: Oh ja, lekker hoor.
0: Ja.
1: Ik zit dan bij Thijs Kemperink. Nee, bij Suzanne en Freek. Ik ga Susie en Freek.
0: Goed.
1: Daar ga ik, ja. We dwalen af.
0: We dwalen al twee minuten af.
1: Ik ben dus gek op taal.
0: Oké, okay, nou goed. Weet je, dan start ik even de cooling down even opnieuw. Astrid, we hebben een paar nieuwtjes.
1: Ja,
0: of althans, leuke dingetjes.
1: Ja, want het was afgelopen zaterdag druk in Dalfsen. Op het kerkplein. Want het was bomvol daar. Want we hebben natuurlijk Nikkies viert de zomer.
0: Ja.
1: En dit was afgelopen zaterdag al de derde avond. En daar traden op Peter Beense, Chico, Martin Dams, Wimmy Bauma van de Ring. En DJ Pim Potts, maar ook Danny de Munk.
0: Nee.
1: Ja, die was er ook. Dus ze hebben met z'n allen lekker gezongen. Ieder voor zich natuurlijk. In de zomerse sfeer, een mix van Nederlandse hits, Zweedse nummers. Echte klassiekers. Het was volledig uitverkocht. En het publiek heeft echt met volle teugen genoten. En meegezongen natuurlijk, meegedanst. En komende zaterdag is alweer de laatste avond van Nikkies viert de zomer.
0: Ja.
1: En dan hebben ze dus weer DJ Pim Potts, Juffrouw Jannie. En de drie J's komen.
0: Ja.
1: Ja, de drie J's.
0: Wat gaaf.
1: Uit Volendam City.
0: Oh.
1: Ja, dus dat is leuk. Ik weet niet of er nog kaarten voor verkrijgbaar zijn.
0: Maar
1: ik zou even kijken via Nikkies.
0: Ja, oké. Okay. Daar even over gezegd. Het is ook de laatste vakantieweek hier, hè?
1: Ja. Ja, vanaf maandag beginnen de scholen weer.
0: Ja, dus pas dan even op. Ik roep het alvast. Op de weg.
1: De schoolkinderen gaan
0: naar school toe. En ouders, parkeer niet overal je auto neer. Breng je grote fiets naar school toe.
1: Ja, dat is ook. En als je wel met de auto moet, pak dan gewoon een parkeerplaatsje in de buurt.
0: Ja, niet in de straat. Nee. Maar goed, even heel wat anders. Het is weer een schot in de roos.
1: Nou
0: zeg je, waar heb je het ook? Nou, de spelweek om en... Oh. Na een half uur nog steeds een schot in de roos. Meer dan 400 kinderen hebben zich namelijk ingeschreven voor de jaarlijkse spelweekend week in Ommen. In het park bij het gemeentehuis kunnen kinderen deze week meedoen aan allerlei activiteiten van hutten bouwen en knutselen tot spelletjes, speurtochten en sportieve activiteiten. Maar vanwege de verwachte hitte wordt het programma donderdag en vrijdag iets aangepast. De spelweek werd al in 1975 georganiseerd in Ommen en is dus nu ruim 50 jaar nog altijd erg populair. De spelweek is dus van 10 tot en met vrijdag 14 augustus. En is het teken van bouwen, spelen en avontuur. En vooral de hutten bouwen. Nou, dat is toch het belangrijkste onderdeel eigenlijk.
1: Ja, nou, maar dat is ook heel belangrijk dat je dat kan.
0: Ja, dinsdag konden de jongste kinderen bijvoorbeeld meedoen aan het bosspel bij scouting. Terwijl kinderen van 6 jaar op zoek gingen naar opdrachten. Kinderen vanaf 10 jaar stond een spel in het centrum op het programma. Woensdag, stond er weer een spelweekmarkt gepland. Donderdag zouden de kinderen zich bezighouden met onder andere meer een activiteit bij de kinderboerderij. Een vosjacht in het centrum en een verrassingsactiviteit Vrijdag wordt natuurlijk de spelweek afgesloten met een verrassingstocht en lunch. Maar het programma is vanwege de hitte wel even aangepast.
1: Ja.
0: De organisatoren willen voorkomen dat kinderen tijdens de warmste uren van de dag te veel worden belast. Het programma wordt daarom aangepast naar de weersomstandigheden.
1: Ja. Ik zit hier een verhaaltje te lezen.
0: Ja.
1: Waarvan de dingen instaan waarvan ik denk, volgens mij klopt dat niet. Maar oké.
0: Nee, daar is al... Ja,
1: er staan een paar dingen in, volgens mij klopt dat niet. Maar oké, hier staat bijna 150 tractoren, dus zeg maar 150 trekkers, die trokken afgelopen maandag in de vroege avond naar het gemeentehuis van Ommen.
0: Ja,
1: en dat was dus een protestactie tegen de plannen van landbouwminister Jamie van Essen. Als deze regeringsplannen gestalte krijgen, blijft er gewoon helemaal niets van het platteland over, luidde de boodschap van agrariër en woordvoerder Marcel Veurink. Met deze actie vragen de boeren niet alleen aandacht voor hun zorgen, maar het was eigenlijk ook meer een smeekbede aan de gemeente voor een krachtige steunbetuiging. Wethouder, tevens lokale burgemeester Alice van den Nieuwboer, die heeft de boeren te woord gestaan en gezegd dat de zorgen en de onrust onder de agrariërs begrijpbaar zijn. En ze vertelt ook nog dat ze graag in gesprek wilden. Daarna zijn de boze boeren, ik weet niet of ze heel boos waren, maar zijn de boeren vertrokken in een bonte stoet met tractoren. En nu komt het, waarbij een groene John Deere, ja, John Deere is groen,
0: John Deere.
1: Werd gevolgd door een rode New Holland. Nou, New Holland zijn bij mijn weten blauw.
0: Ja.
1: En een blauwe Vent.
0: En die zijn bij mij
1: die
0: ook
1: zijn
0: goed.
1: Volgens mij rood.
0: En of groen. Kan ook nog.
1: Ja, ja. Maar ja, dus dat denk ik even... Ik weet niet of het klopt, maar een John Deere, New Holland, Vent. Alle trekkermerken zaten erbij. En toen zijn ze dus vanaf Ommen vertrokken naar Dalfsen. Dus dat was wel heel imposant om te zien. De verschillende merken, kleuren, een gemeenschappelijk kenmerk. Want elke trekker die had niet alleen de nationale drie kleuren rood, wit, blauw. Blauw, wit, rood momenteel. Maar dat was eigenlijk het blauw, wit, rood als een teken van protest en onvrede.
0: Ja, want ik weet ervan, want onze verslaggevers van RTV4, die waren er ook bij.
1: Oh, kijk. Ja, ik heb wel wat voorbij zien komen. Ja.
0: Dus die, goed. Oké, maar goed. Ja.
1: Ja.
0: Nou, dat dus.
1: Nou, ik vind wel dat wij. Dat de overheid en de gemeente. Dingen moeten zorgen voor de boeren.
0: Ja, want.
1: Ze zijn zo belangrijk voor ons.
0: Laat ik zo zeggen, alle regeringen tot nu toe. Die gingen van hot naar her, maar ze kregen niks voor elkaar.
1: Nee, nou laten we hopen dat deze het ook niet voor elkaar krijgen.
0: Dus, we gaan door met muziek.
1: Ja, wat gaan we doen nu?
0: Als ik het maar kon.
1: Ja, ja, dat dacht hij ook.
0: Jawel, hè? Als ik het kon, zou ik de boeren helpen.
1: Ja, ja, ja, zeker weten.
0: Maar ik weet niet of Sidney dat kon.
1: Sidney kon hij niet.
0: Nee, hij is nog
1: maar
0: jong
1: helpen.
0: Van...
1: Ja,
0: hij is nog wel jong van
1: bloed,
0: hè?
1: Heel jong van bloed, ja, ja.
0: Ja, ofwel gezegd, we hebben het over Sidney Youngblood.
1: If only I could...

0: Ondertussen wordt de druk gebeld. We zijn toch heel benieuwd. Hij neemt niet op.
1: Hey.
0: Oh, wacht even. Nee.
1: Misschien belt hij zo wel terug.
0: Ja. Ja. Nou. Ja. Ja, jeetje, nou sta ik met een mond vol tanden.
1: Ja, nou ja. Ja. Ja, precies. Dat kan ik wel.
0: Ja, maar goed, ik ga gewoon toch wel even het joentje draaien.
1: Ja, laat het
0: misschien, dat je nog een keertje kan proberen. Ik zet je even uit. Dan ga ik ondertussen wel. Ik klets wel wat heen en weer. Wel gezet is de intro van Kelvin Zoeks. We proberen naast Kelvin te bereiken. Die zou beschikbaar zijn. Maar die is alvast aan het voorproeven op een bruiloft. van wie weet. Wat zeg jij?
1: Zeg, misschien loopt er wat leuks rond.
0: Ja, ik weet
1: het
0: niet.
1: Even vragen zo.
0: Ja, daarom. Dat is.
1: We zijn nog een minuut te vroeg, hè?
0: Ja, maar dat maakt er. Tralala, minuut te vroeg. Nee, ja, 30 seconden.

0: Ja, ja, 30 seconden. Ja, 30 seconden.
1: Hey Kelvin, ik doe even zo je voicemail inspreken op de radio, dat is leuk. En ja, we proberen je te bellen voor Kelvin Zoekt. Dus,
0: bel even terug.
1: Bel even terug.
0: 0529-481048.
1: Ja, laten we doen. Je weet het nummer van de studio. Dus
0: toch?
1: Komt goed. Hey, tot straks.
0: Nou ja, dan even geen Kelvin.
1: We horen hem vanzelf wel, denk ik.
0: Weet je wat? Ik ga gewoon nog een liedje draaien.
1: Ja, misschien moeten we die doen die je eigenlijk na dingen wilde doen. Stel je voor, misschien is die dat wel aan het doen.
0: Ach, dat is wel een goeie.
1: Dat hij daarom niet op kan pakken.
0: Staat hij in de lift?
1: Ja, misschien.
0: En vindt hij daar de liefde van zijn leven?
1: Het kan. Het kan.
0: Ofwel gezegd, Aerosmith zou zeggen, love in the elevator.

0: Ja, misschien heeft hij inderdaad gewoon de liefde in de lift gevonden.
1: Ja, je weet het niet.
0: Kelvin, bellen.
1: Ja.
0: Kelvin, weet je?
1: Hij was er natuurlijk vorige week niet. Maar nee. Wij hebben geprobeerd om een zo'n goed mogelijke beschrijving van hem te geven. Door middel van het vragen. En hij had even teruggeluisterd.
0: Ja.
1: En dat hadden we goed gedaan, zei hij.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nee, ja, nu mag je. Nu mag je. Kom maar.
1: Ja, laten we het doen.
0: Daar is die hoor. Mm-hmm. Wat heeft een andere bril op? Zie je dat?
1: Oh, hij is wel leuk. Net zo mooi roze als de bezem.
0: Ja, maar deze is wel speciaal voor de zonsverduistering.
1: Ja.
0: Dus.
1: Een eclipsbril.
0: Ja.
1: Ja, zo heet het.
0: Goed. Astrid.
1: Korte dingetjes. Mariska van Kolk.
0: Ja.
1: Die kennen wij.
0: Jazeker.
1: Uit de musicalwereld vooral.
0: Ja, maar ook als zangeres.
1: Ja, maar ja. Dat doe je veelal in musical, hè. Zingen. Die was in Engeland.
0: Ja.
1: En mensen gaan ook wel eens op vakantie. En daar liep zij Rowan Atkinson tegen het lijf.
0: Mr. Bean,
1: ja.
0: Jeetje.
1: En nou, dat vond ze zo geweldig. Ze heeft op Insta heeft ze een foto gezet van deze ontmoeting met Rowan Atkinson. En daar heeft ze onder geschreven: zo ontzettend trots op deze ontmoeting. En natuurlijk ook dat ik het heb kunnen vastleggen op foto.
0: Nou, dat vind ik toch mooi.
1: Ja, zo leuk. Ja, het is ook een leuke foto.
0: Ja.
1: Ja.
0: En Mariska zoals ze is en Mr. Bean zoals die normaal is.
1: Ja, gewoon Rowan Atkinson. Ja. Dan heb ik een kort stukje over Marieke Elsinga. Ze stopt binnenkort bij de ochtendshow op Q. Maar die heeft eclipsbrillen besteld. Ja. Maar ze zijn er nog niet.
0: Jeetje.
1: Ja, verdorie. En dan is het niet dat ze op het laatste moment... want ze had al een hele tijd terug, anderhalve week geleden of zo... had ze ze al besteld, maar ze zijn er dus nog steeds niet. Dus ja.
0: Ik denk dat ze verduisterd zijn.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Goed verduisterd, echt waar.
0: Ja, sorry.
1: Ja, geeft niks. Ik denk, wat zie ik? Maar dat was de nekste. Die voorbij wandelde op het dak.
0: Ja, goed.
1: Ja. Prinses Eloïse.
0: Ja.
1: Die is natuurlijk eigenlijk de beroemdste van het Koningshuis. Of in ieder geval het meest zichtbare.
0: Ja, de meest influencerende van het Koningshuis.
1: De Grafinfluencer.
0: Ja, okay,
1: dat was ze.
0: Ja.
1: Ze is niet prinses, ze is grafin.
0: Ze is grafin.
1: Maar ze is een tijdje terug, een paar jaar terug, is wat afgevallen door een programma. Helemaal leuk, want ze was eigenlijk wel heel onzeker. Zeker over haar lichaam. Maar ja, welke tiener is dat nu niet? En,
0: tiener begin 20, dus zijn
1: ja,
0: de meesten.
1: Ja, dus dat. En ik wou zeggen, ik dacht altijd van... ze is mijn kleding wel mooi. Komt mijn lichaam wel goed uit. Waarom vind ik dat mijn benen dik zijn? Maar dus, momenteel is ze echt hartstikke zelfverzekerd. En moeder Laurentien die heeft dat ook beaamd. Zegt van, is echt... door haar influencer heeft ze een boek gemaakt. Ze heeft sponsordeals, reality tv. Bakken vol kritiek krijgt ze natuurlijk ook. Die het koninklijk onwaardig vinden dat ze dit doet. Maar ja, Eloïse, dat vertelt Laurentien dan. Die kan haar dan echt aankijken en zeggen... ja, maar hey, die mensen kennen me helemaal niet.
0: Maar, dus
1: ze is gewoon zo zelfverzekerd. Het is gewoon zo goed.
0: Als zij wat minder gaat eten... Hè, en echt, ik ben ook helemaal... Nou, dat weet je, als we het over eten hebben, dan ben ik helemaal dolgelukkig.
1: Ja.
0: Ja, ook. Ik moet even op de pondjes letten.
1: Ja, maar ja, weet je, ze ziet er gewoon hartstikke goed uit. En het is niet dat ze niks eet, want ze heeft dus nu... Ze is gewoon de kritiek beu en heeft dus een filmpje opgemaakt op TikTok. En wat ze dus allemaal eet op een dag. Nou, dat is best veel. Maar het is gewoon gezond eten.
0: Ja, nou...
1: Ja, dan is het toch goed.
0: Daar kan een menigeen een
1: voorbeeld aannemen.
0: Ja.
1: Ja. Dus, en ze heeft ook altijd gezegd... ze is niet bezig met een streefgewicht... met ik moet zo weinig wegen... maar vooral met fitter en sterker worden.
0: Kijk.
1: Nou, en daar gaat het om, toch?
0: Precies.
1: Vind ik wel.
0: Ja, ja, eens.
1: Lekker doorgaan waar je mee bezig bent, meid. Je doet het goed. Ik vind haar leuk.
0: Nou, ja.
1: Ja, dus even te kijken of ik nog meer tegenkom.
0: Ja, want Mart Hoogkamer is papa geworden?
1: Ja, oh, al een tijdje.
0: Oh dus, ja, weet ik toch niet, joh. Dat... Ja. Is Ronaldo nu echt getrouwd?
1: Ja, hij is nu echt getrouwd. Dus echt geen grap deze keer. Hij is nu echt getrouwd.
0: Oké. Okay.
1: Dus afgelopen zaterdag volgens mij. Ja. Dat het ging al dagen vol geruchten. En hij zou trouwen met zijn vriendin Georgina. Maar weet je, hadden zich 2000 fans op de vermeende trouwlocatie verzameld. Maar ja, die kwamen van een koude kermis thuis toen dus niet Ronaldo en Georgina, maar een gewoon Portugees stel de kerk uitstapte. Maar ja, enkele dagen later deelt Ronaldo dus wel dat hij dus echt wel getrouwd is nu. Maar gewoon lekker privé.
0: Mag ook.
1: Nou, vind ik ook. Ik wou zeggen, je staat al zoveel in de belangstelling. Dus dan kan dat ook gewoon. Het gerucht ging dus dat ze 8 augustus zouden trouwen. En heel veel mensen hadden zich daar verzameld. Maar dat was het dus niet. Ze hebben het gewoon lekker 11 augustus een bericht op social media gezet. Met witte trouwkleding, hartjes en trouwringen. En, dus ja, hij is nu echt getrouwd.
0: Oké.
1: Okay. Wel een leuke foto zo hoor.
0: Nou, het is toch redelijk een simpele.
1: Ja, het hoeft ook niet zo veel en zo duur te zijn.
0: Het is Amerikaans.
1: Ja.
0: Hè?
1: Gewoon leuk, ja.
0: Ja.
1: Och. Ze hebben elkaar in 2016 leren kennen.
0: Oké.
1: Okay. Ronaldo voetbalde toen voor Madrid. En zijn vriendin werkte daar in de Gucci-winkel. Zoals mijn man zou zetten, in de Gucci-winkel.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Ja.
0: In de Gucci-winkel.
1: In de Gucci-winkel. Dat staat er toch?
0: Ja, nee. Dat staat er.
1: In 2017 hebben ze hun eerste dochtertje gekregen. In 2022 een tweeling. En helaas is een van die baby's heeft die geboorte niet overleefd. Dus ze hebben ook al heel veel meegemaakt samen. Dit is eigenlijk een beetje de kers op de taart.
0: Nou, mooi.
1: Ja.
0: Ja, Harry had even pauze.
1: Ja, dat heb je soms, hè?
0: Ja.
1: Ik zit even te zien of er nog meer is. Nou ja, B&B Vol Liefde gaat lekker door.
0: Ja, kijk, nou goed. Wij zijn er. Ja, vertel. Astrid, ik hang aan je lippen.
1: Ja, ik liet je net een filmpje zien van de Freddingsbrigade.
0: Ja.
1: Ja, want die redden vrouwen van Fred, zoals ze het zelf zeggen. Want ja, en er is ook online heel veel haat richting Fred. Daar wordt hij vooral beschreven als een vrouwonvriendelijke narcist. Kijk, dat vond RTL dan natuurlijk ook wel een beetje. Vinden ze niet leuk. Want hij is toch wel met afstand de meest spraakmakende kandidaat van dit seizoen. Want,
0: spraakmakende kandidaten moeten er ook tussen zitten. Anders wordt zo'n zuipprogramma, lijkt mij.
1: Ja, zo is
0: want
1: het wel.
0: Want jij volgt het.
1: Ja, ik kijk. Ik vind het eigenlijk echt leuk. Dus onze Nisha Tara is klaar. Nisha Tara, dat was de lesbische dame.
0: Ja, die heeft de liefde. Leef.
1: Die heeft de liefde gevonden, dus die is klaar.
0: Dus die is uit het programma. Ik snap je, tot ziens. En,
1: ja, daar is een nieuwe dame voor teruggekomen. Mireille, dat is eigenlijk een kasteelvrouw in Frankrijk. Zij is verliefd geworden op een Fransman. Ja, ik weet niet, echt niet of het een Fransman is. Maar op een man die heeft ze in Nederland leren kennen. Maar die woonde dus op een kasteel in Frankrijk. Ja. En daar is zij heen gegaan. Die man is overleden. En nou is zij dus kasteelvrouw. Dus die is nu ook bezig om de liefde te zoeken. Eind 50.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nee, dus ik denk misschien wat voor
1: Kelvin. Die woont samen met haar tackle Doortje op het grote kasteel. Ja, dat is ook zo'n leuk beestje. Echt, ik ben gek op tackles, kan er niks aan doen. Maar Fred is dus eigenlijk de meest spraakmakende kandidaat. En het is echt wel. Ze beginnen inderdaad. Als hij je net leert kennen, dan vindt hij je echt nog helemaal geweldig. En dan.
0: Je liet me een stukje zien.
1: En daarna gaat hij een kunstwerk maken. En als de vrouwen zich daar dan ook in mengen en zeggen van goh, misschien kan je dus suggesties doen. Dan schoffelt hij dat gelijk onder het strand. En van, jij moet niet zeggen wat ik moet doen, want dit is mijn kunstwerk.
0: Oh, is dat er zo een?
1: Ja, dus dat. En Yvonne, die was echt. Hij was helemaal enthousiast over die Yvonne. Die vond die geweldig en leuk. En dus ja, weet je. Zij vond hem ook leuk, maar hij begon dus wat rare trekjes te vertonen, vond zij. En toen is die. Is zij ook omgeslagen en heeft ze kritiek op hem geuit. En dat vond hij ook niet leuk.
0: Ja,
1: weet je. Het zijn echte mensen.
0: Ja, echte mensen. Echte mensen.
1: Ik vind Timothy zo leuk. Timothy op zoek naar mannen op Ibiza. Dat is echt, geweldig. Ja. Die vind ik leuk. Die heeft er ondertussen, de eerste man is er nog steeds. Is even weg geweest, is weer terug. Die twee die erbij gekomen zijn, die zijn ook alweer weg. Dus ik denk dat hij gelijk bij de eerste al raak was. Zo'n leuk stel samen. Dus ik hoop dat die samen eindigen.
0: Nou, laten we er een gebedje voor doen.
1: Ja, laten we doen.
0: Ja, samen met Madonna.
1: Ja, ja, dan gaan we even bidden.
0: Even bidden voor Madonna.
1: Ja, gaan we doen.
0: Samen. Dit is de avondshow met Astrid.
1: En Erik.

0: Ja.
1: Kijk, dat gebed heb geholpen.
0: Echt, de 100 punten. Dat gebed heeft van Madonna gewoon geholpen.
1: Ja, ja.
0: Echt.
1: Ja, we gingen even bidden met Madonna en pront bel je.
0: En
1: dus,
0: ik ga bellen. Dus wacht even. Ik ga hem even instarten. Ja, we hebben hem gevonden.
2: Ja, klopt, ja.
0: Wij hebben Calvin gevonden.
1: Ja, inderdaad. Erik en Astrid zochten.
0: Ja, en wij vinden
1: het. Wij hebben gevonden. Nu jij nog.
0: Calvin, vriend.
2: Ja, hallo, Erik en Astrid, goeie avond.
0: Jij bent op een bruiloft.
2: Ja, klopt. Ja. Ik ben op de bruiloft van een familielid van mij en we waren net aan het diner. Ja. Dus op een gegeven moment dacht ik van, weet je, mijn telefoon, ik kan even kijken en zo. Ja, dat is niet zo heel netjes. Zo ben ik opgevoed. Maar toen zag ik ineens dat werd gebeld en toen dacht ik van, weet je, dan ga ik gewoon meteen even tijd voor jullie vrijmaken natuurlijk.
0: Nou, heb je nou het toetje gemist?
2: Nou, dit toetje komt nog inderdaad. Ja, het enige wat ik weet, er is heel veel witte wijn en rode wijn, maar dat komt wel goed.
0: Altijd
1: goed, toch?
0: Goed. Calvin, vriend.
2: Ja.
1: Vorige week hadden we je niet aan de telefoon, dus hebben we inderdaad aan de hand van een aantal steekwoorden en favorieten voor jou geprobeerd om een heel mooi beeld van jou neer te zetten.
2: Klopt.
1: Je hebt al dat we het wel goed hadden gedaan?
2: Ja, zeker. Dat hebben jullie heel goed gedaan. Ook de uitleg. Ik heb even teruggeluisterd en zo.
0: Ja.
2: En hoe dat allemaal klonk. Dat was gewoon hartstikke top. Dat sowieso.
0: Nou, daar zijn wij blij om.
1: Ja, echt. Ja, pak zeker. Van ons hart. Ja.
0: Jij bent op een bruiloft. De liefde gevonden op de bruiloft? Love in the elevator?
2: Nou, ik moet zeggen. Ik zit een beetje om me heen te kijken. En er lopen zeker wel leuke mensen rond, zeg maar. Maar weet je. De avond is nog jong en het kan maar zo inderdaad.
1: Ja. Ik wou zeggen, de flessen zijn vol.
2: Ja.
0: De fles is niet half leeg, half vol, maar nog gewoon vol.
1: Ja, nee. Maar,
2: nee, precies, ja. Dat inderdaad, ja.
1: Maar nou zeg je van leuke mensen rond. Ja. Ben jij ook iemand die dan op zo'n moment denkt van, hey, maar dat vind ik interessant, ik stap erop af? Of doe je dat niet zo snel?
2: Ik moet zeggen, soms vind ik dat nogal wel lastig, zeg maar ik moet zeggen, zeg maar, de wijn loopt een beetje verder. En ik denk naarmate de avond voor, dat komt het vanzelf wel goed.
1: Nou, dat denk ik ook wel.
0: Jij bent zo'n gezelligheidsdrinker.
2: Ja, dat zeker. Absoluut. Hoe meer gezelligheid, hoe beter. Dus dat zit wel goed.
0: Ja, oké. Maar waaraan moet een
1: potentiële liefde.
0: Een potentiële liefde echt 100% niet aan voldoen.
2: Waar ze aan moet voldoen, bedoel je?
1: Nee, juist niet.
2: Niet.
0: Ja, dat is een moeilijke vraag.
1: We doen het even simpeler. Een afknapper.
0: Ja, want jij hebt precies 4 minuten om het te vertellen.
2: Ja, nou, ik vind een afknapper sowieso vooral vrouwen die het alleen maar over zichzelf hebben. Dat vind ik echt wel een afknapper.
0: Ja.
2: En wat ik ook wel vind is vrouwen die eigenlijk Nederlands en Engels door elkaar halen. Dus oh, excited, super lit, een beetje dat soort dingen. Dat vind ik niks. Nee.
0: En straattaal?
2: Dat vind ik ook niks. Nee, dat ga ik direct afhaken. Dat vind ik niks.
1: Niet te modern. Gewoon een klassieke schoonheid. Je bent op zoek naar een klassieke schoonheid.
2: Dat is het inderdaad. Ja, een klassieke schoonheid. En dan komt het wel helemaal goed.
0: Uit de klassieke huizen van?
2: Dat zeker. Dat sowieso.
0: Andy. Ja. Hallo Andy.
2: Ja, nee. Nee, ik zit...
0: Wacht even.
2: Dus vandaar.
0: Oh.
2: Ik heb een enkel foto gezellig huis.
0: Misschien weet Andy wel wat voor jou. Ja, weet ik niet.
1: Ja,
2: nee, precies. Ja, nee, laat ik zeggen, nee, dat is... nee, laat ik zeggen, dat de vrouwen zijn beter, zeg maar. Dat is wel goed. Nee.
0: Ja, goed.
2: Maar goed, ja, dat vooral.
0: Ja, nee, daarom.
1: We natuurlijk alweer een stukje verder gekomen. Hè?
0: Maar ik heb toch even een brutale vraag.
2: Vertel. Nou, mag altijd. Hè. Dat mag altijd.
0: Die is wel heel brutaal. Hoe ver ben jij van het bruidspaar af?
2: Best wel ver, ja. Ze zijn op dit moment zich aan het terugtrekken, zeg maar. Dus, iedereen is ook buiten, want het is natuurlijk de eclipse zo meteen. Dus wat
1: ook
2: dat betreft,
1: nog,
2: het bruidspaar is weg. Dus nee, dat, voor de rest zit dat wel goed.
0: Oké, nee, jammer eigenlijk.
2: Ja, nee, dat vind ik ook. Ja, wil je een diepte interview waarschijnlijk?
0: Ik wil gewoon
1: een simpele vraag stellen.
0: Aan de bruid?
1: Ja.
0: Loopt er wat voor Calvin rond?
1: Ja.
2: Nee, ik wou net zeggen. Nee, goed, ik zie ze op dit moment niet. Dus dat is helaas dus jammer.
0: Oh, jammer.
1: Ja.
2: Ja.
0: Jammer.
1: Volgende keer beter, hè?
0: Ja.
2: Ja, precies. Ja, zeker.
0: Hey, maar Calvin, je hebt nou even over de afknappers gehad. Maar natuurlijk zijn er ook wel... ze moeten niet te veel van ik vind en ik ben, ik is en ik zij. En ik zal het zijn, want jij denkt niks. Waar zou jij totaal van op hol slaan en totaal verliefd van worden... van iemand die je dan ziet en gewoon het juiste woord zegt? Welk woord zou jij dan helemaal totaal zeggen van dat is het?
2: Als zij zegt, Kelvin, je bent zo leuk en zo knap... dan zou ik echt helemaal van op hol slaan, echt waar.
0: Ja, maar dat, dat heb ik wel eens tegen je geroepen.
1: Ja, toen sloeg hij ook heel hard op hol, maar dan de andere kant op. Wat denk je zelf?
2: Nee, dat is anders, dat is iets anders, Erik. Maar goed, dat mag niemand weten. Nee.
0: Maar stel, er komt nou een van de dames, die daar loopt en die zou zeggen, Kelvin, zonder dat ze dronken is, even heel eerlijk gezegd, puur nuchter. Ja.
1: Zonder wijn,
0: zonder bier of zonder wat. En naar je toekomst denkt, zegt van, Kelvin, ik ken je al een tijdje. Ik weet wie je bent. Ik vind je knap. Ik vind je lief.
2: Ja.
0: Dan
1: smelt je.
2: Dan smelt ik inderdaad. Ja, dan is het even dat ene stuk en dan boom, zeg maar.
0: En dan zegt ze dan nog, Kelvin, blijf zoals je bent. Want meer hoef je niet te zijn. Dan is het gewoon klaar.
2: Dan is het gewoon goed, zeg maar. Gewoon puur natuur, gewoon hartstikke goed. En dan is het helemaal top. Ja, dat is het.
0: Zo.
1: Ja. Maar ja, dat is natuurlijk... dat is dan iemand die je misschien al een tijdje kent. Maar als je nou een nieuwe dame op jou afkomt...
2: Ja?
1: Wat zou zo iemand... wat zou een goede opening zijn? Openingszin zijn? Waarvan jij denkt van... Hé, dit vind ik interessant.
2: Dat is misschien zo zeggen van, ik ken je van, ik heb je al eens op de radio gehoord. Nou, heel gek, maar dat zou een ding zijn dat ik denk, dat is wel leuk.
1: Ja,
0: dat zou wel heel leuk. Of zeg van, ik heb je bij Kermisradio gezien, Radio Kermis. Kermisradio.
2: Ja, precies, ja. Dat ook inderdaad.
0: Kermis FM, sorry, dankjewel, ik mij verreffen.
2: Dat zou mooi zijn.
0: Ja, oké. Heb ik nog één klein vraagje? Dat hebben we nog even de tijd voor. Ja. Zo'n dame heeft de juiste openingszin, geeft de juiste feeling. Maar die is, ik weet dat mannen er ook los op weten. Die draagt kleding waarvan jij denkt van, mij daar niet mee gezien. Wat dan?
1: Je had beter wat anders uit de kast kunnen trekken.
0: Ja.
2: Als zo'n dame zoiets zou dragen, ik val niet zo van die hipsterbroeken. Van die hele grote lange wijde broeken. Dat vind ik echt niet zo mooi.
1: Nee, maar als ze nou verder gewoon... jouw humor heeft, lief is, knap is. Het enige dat ze kleding aan heeft, wat jij niet leuk vindt. Kan jij daar overheen stappen?
2: Ja, zeker. Ik heb wel zoiets. Kijk, weet je, als ik de juiste, de ware ontmoet. En weet je, ze nemen zoals ik ben, dan vind ik dat andersom ook. Kijk, als zij daar gelukkig bij voelt, dan wil ik prima zeggen van, als jij daar gelukkig bent, staat het perfect. Dus dat is in ieder geval heel goed.
0: Nou, daar wou ik het voor
1: vanavond. Ik wou zeggen, dat vind ik een hele mooie afsluiting.
0: Ja.
2: Dankjewel.
0: Mensen, ook op de bruiloft ook, of wie er waar dan ook luistert. Denk je van, Kelvin is het. Kelvin is de mijne. Je kan natuurlijk even op de site kijken van RTV4. Kun je een mailtje sturen naar kelvinzoekt@gmail.com. Kelvin, dankjewel. En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende. En een fijne avond.
2: Dankjewel. Doei.
3: Ik heb nooit een vak geleerd. Ik kijk niet uit mijn doppen.
0: En wij zijn naar we zijn zo nog even. Ik ben te vroeg. Ik ben te vroeg.
1: Dat kan niet.
0: Ja. We hebben nog 2 minuten.

0: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
3: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
2: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
1: De avondshow met Erik en Astrid.

0: Ja, we hebben de lolly samen met Wendy en Lisa in de break even naar binnen gewerkt, Astrid.
1: Ja, zeker. En stiekem eventjes gekeken hoe ver het was met de eclipse.
0: Ja, de eclipse. Het wordt toch wel, hoe zal ik het zeggen? Het lijkt als je zo nu naar buiten kijkt of er een regenbui aankomt.
1: Ja, of er een wolk voor de zon zit, zeg maar.
0: Ja, maar het is de maan.
1: Het is de maan, ja.
0: Ja, ja. Astrid, tweede uur. We gaan zo over praten met Ruud over Proef Dallassen.
1: Zeker.
0: Dat ook onder andere in Nieuw-Leusen wordt gehouden. Mm-hmm. Maar het is eerst tijd voor. Nou ga ik kijken. Ja, ja daar komt hij.
1: Ja hoor. Ja.
2: De muziekdobbel.
3: Muziekdobbel.
0: Ja, we gaan eerst de muziekdobbel doen.
1: Ja, en we hebben dus deze keer niet 1 tot en met 6. Want dat valt natuurlijk in de top 10 die Jari straks gaat gebruiken. Ja. Dus we beginnen gewoon onderaan.
0: Ja.
1: We doen gewoon van 40 tot 35. Of van 35 tot 40. En dan zit ik even. Want ik heb eigenlijk al een voorkeur. En ik vind het nogal moeilijk om 6 te gooien. Dus als we nou nummer 40 als 1 zien.
0: Ja.
1: En dan zo doen. Ja,
0: ja vind ik gewoon.
1: Dus dan begin ik bij 35.
0: Ja.
1: Dat is dan, als ik 6 gooi. Wie hebben we daar?
0: Ja, de dames van Lois Lane. It's the first time.
1: Ja, en als ik dan 5 gooi. Dan hebben we Prince met A Bad Dance.
0: Ja, en Waltzing, Waltz Darling, Malcolm McLaren en de Bootzilla Orchestra.
1: Ja, en dan op 38 hadden we Liberian Girl van Michael Jackson.
0: Ja, en een nieuw flame van Simple Li Red.
1: Ja, en dan op 40, ja, mijn favoriet, ik was groot fan in die tijd.
0: Nee.
1: The New Kids on the Block met You Got It, The Right Stuff. Dus.
0: Oké, okay, ja, nou, jij gaat dus voor nummer 1.
1: Ja, ik ga voor nummer
0: 1. Dan ga ik voor nummer weet je wat, ik ga voor Prince.
1: Ja, 5 is dat.
0: 5. Nou, gaan we, ik ga vast
1: wachten. Nou, ik blijf wel dichtbij deze keer.
0: Doe maar.
1: Hoppataar. Oh.
0: Ja, oh.
1: En,
0: we zitten er allebei flink naast.
1: Dus 1, 2, 3, 4.
0: Waltz
1: Darling, Malcolm McLaren en de Bootzilla Orchestra. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het, ja, waarschijnlijk als ik het hoor, ken ik het wel.
0: Ik ga
1: maar
0: eens even kijken of die erin staat.
1: Ja.
0: Waltz.
1: TZ. Ja. Ja, daar is hij al.
0: Ja.
1: Hij staat er gewoon in. Ik ben benieuwd eigenlijk.
0: Ik ook.
1: Ja.
0: Even kijken, dan gaan we hem daar neerzetten. Dan gaan we er gewoon naar luisteren.
1: Ja, laten we doen. A Waltz Darling van Malcolm McLaren en de Bootzilla Orchestra.
0: Ja. En dat was weer een knopje van mij.
1: Ik wou zeggen, wat gebeurt er?
0: Ja, ik heb nog wel eens een probleem met knopjes. Weet je nog wel?
1: Ja.
0: Dit is de avondshow.

0: Ja, Malcolm McLaren. En de, hoe heet die orkestra?
1: Ja, wat stond er ook alweer? Ja.
0: Ja.
1: De Bootzilla Orchestra.
0: Orchestra. Met Waltzing Darling. Ja, Astrid.
1: Ja.
0: We gaan het eens even hebben over een evenement.
1: Mm-hmm.
0: Wat klein begon. Als ik zo mag zijn, het begon geloof ik ooit eens met een bierproeverij en dat soort dingen, zover ik weet, in Dallassen. We gaan het over Proef Dallas hebben, want dit jaar viert het 13e editie op vrijdag 11 en zaterdag 12 september. En bij ons aangeschoven is Ruud van Proef Dallassen. Ruud, goedenavond.
2: Goedenavond. Goedenavond.
0: Proef Dallassen, ooit eens klein begonnen?
2: Ja, zeker. Het is ooit ontstaan vanuit Stichting Sint Arnoldus,
0: ja.
2: een biergenootschap in Dalfsen. En die zijn op enig moment een bierfestival gaan organiseren.
0: Ja.
2: En dat is ook op 12 september, dat is de 23e editie. En van daaruit is ook Proef Dalfsen ontstaan. En de gemeentepromotie Dalfsen die wilde wel meer toeristen trekken naar de gemeente. En die hebben uiteindelijk ook geld beschikbaar gesteld in die jaren om Proef Dalfsen van de grond te krijgen. En daar hebben eigenlijk altijd, dat was een soort afspraak, er zaten ook altijd twee mensen in die ook lid zijn van Sint Arnoldus. Dus er was altijd een soort kruisbestuiving tussen dat biergenootschap, het bierfestival en Proef Dalfsen.
0: En Proef Dalfsen dus begonnen eigenlijk als een bierproeverij.
1: Een bierfestival.
0: Ja, want ik weet nog wel dat het, ik woon nog gelukkig al enkele jaren in deze contreien.
1: Mm-hmm.
0: Dat het toen begonnen was. Ik geloof dat wij ook in die tijd, ook toen het Glazen Huis hadden met Vechtdal FM, daar rond die tijd. Of daarna, in die jaren, ook in Dalfsen.
1: In Dalfsen zijn die ook geweest, ja.
0: Dus, maar Proef Dalfsen is niet tegenwoordig niet alleen meer een bierproeverij. Het is groter geworden. Want jullie hebben sinds, corrigeer me even als ik het fout heb, vorig jaar zijn jullie begonnen om de buurtgemeentes, buurtdorpen, buurtkernen erbij te betrekken.
2: Nou, dat gebeurt al wel langer. Ik denk vanaf het begin, we hebben nu de 13e editie zoals je zei.
0: Ja.
2: En ik denk dat ze vanaf de eerste editie dat wel hebben gedaan. Dat ze de kernen, zeg maar, ieder jaar een andere kern in de belangstelling zetten. En dit jaar is dat dan Nieuw-Leuzen.
0: Dat is wel mooi, hè?
2: Zo gaan we 5 jaar maken we een rondje. Dus Hoonhorst, Oud-Leuzen, Lemelenveld, Nieuw-Leuzen en Dalfsen. En dan beginnen we weer opnieuw.
0: Kijk, dat is mooi. Want het is niet alleen, want iedereen denkt, proeft alles. Nou, we gaan met z'n allen bier drinken en hapjes eten. Nee, het is meer.
1: Er is veel meer te doen.
2: Ja, er is heel veel meer te doen. Kijk, ooit in Maastricht was het preuvenement.
0: Ja.
2: En daar is het eigenlijk een beetje, daar is een soort link mee, zeg maar. En het preuvenement was met name eten en drinken.
0: Ja.
2: Maar in Dalfsen proberen we het veel breder te trekken dan alleen eten en drinken. En er zijn in de afgelopen jaren best wel uitgebreide programma's. Waarbij ook stichtingen, bedrijven, verenigingen zich openstellen om te kunnen proeven aan die stichting of aan het bedrijf. En je ziet dat nu ook in het programma terugkomen. Dat daar een heel aantal open dagen zijn van bedrijven, van het gemeentehuis onder andere.
0: Ja,
2: die stellen hun deuren open om de mensen te laten zien van wat ze doen en wie ze zijn.
0: Het mooie is, het valt ook gelijk met Open Monumentendag.
2: Daar is destijds bewust voor gekozen.
0: Ja.
2: Omdat je dan ook meteen een beetje een podium hebt, zeg maar. En de historische kring in Dalfsen, die doet daar. Daar werken we nou mee samen. Wij sluiten ook aan bij de vergaderingen van de historische kring in Dalfsen. Om die Open Monumentendag ook een mooi podium te geven op die dag.
0: Ja, oké, dat is mooi. Want we kijken even naar het programma. Want we hebben de Gialtema fietsroute. Dat is een 40 kilometer lange fietsroute langs 31 mooie punten in Dallas en Nieuw-Leuzen. We hebben de Vechtsompervaartocht. De Gebo. Ja, dat is, vind ik wel mooi. Hier hebben we tegen. Is dat nieuw, de Gebo Tours pendeldienst?
2: Ja. Die is nieuw. Omdat dat heeft een beetje te maken met de afstand voor de fietstocht.
0: Ja.
2: De Proef Dalfsen organiseert een fietstocht langs al die evenementen. Maar de fiets Dalfsen-Nieuw-Leuzen en dan nog een hele ronde in Nieuw-Leuzen en een hele ronde in Dalfsen is voor een aantal, hij is nu 40, ongeveer 40 kilometer.
0: Ja.
2: En dat kan voor een aantal mensen wel eens wat te lang zijn. En daarom hebben we Gebo bereid gevonden om met busvervoer ervoor te zorgen dat de mensen ook in Nieuw-Leuzen kunnen komen. En van hieruit rijdt het treintje Bello Langs de evenementen. En dan kunnen ze met de bus weer terug naar Dalfsen.
0: Ja, oké. Want even kijken. En dan hebben we natuurlijk buren van de boer. Met dubbel R. Dat is de kinderfietsroute.
2: Ja.
0: Waar gaan die langs?
2: Ja, die pakken ook een aantal evenementen. Dat is een fietsroute van 1 kilometer of 10. En die hebben wat evenementen waar ook wat voor de kinderen te doen is.
0: Oké.
2: Dus die komen onder andere bij de uitkijktoren. Op de in Dalfsen, daar ben ik even de naam kwijt. Maar daar is zo'n glijbaan waar je naar beneden kunt chasen, zeg maar. Op de Bellingenweer.
0: De Bellingenweer, ja.
2: Daar fietsen ze langs. Ja, dat is specifiek voor de kinderen.
0: Nou ja, en natuurlijk de diverse molens in de gemeente. Gewoon met Open Monumentendag.
2: Ja, in alle drie wou ik zeggen. Maar ja. Hoonhorst, Nieuw-Leuzen en Lemelenveld, dacht ik. Daar zijn die molens open.
0: Dalfsen niet?
2: Of sorry, Dalfsen, ja.
0: Ja, ja, dat...
2: Hoonhorst,
0: ja.
2: Nieuw-Leuzen en Dalfsen, ja. Sorry.
0: Ja, nee, dat geeft helemaal niks. Wat hebben wij wel heel is, dat er een soort open bedrijvendag is.
2: Ja, dat neemt de laatste jaren best wel een beetje een vlucht, wou ik bijna zeggen. Dat is ooit begonnen met het bedrijf S-Huis.
0: Ja.
2: Die al jaren in Dalfsen gevestigd is. En die wilde ook wel eens een keer laten zien wat zij doen. Dat had ook een achterliggende gedachte. In de vorm van, als mensen nou zien hoe mooi het hier is en wat voor leuk werk wij maken en wat voor leuke producten. Misschien kunnen we daar ook nog wel eens wat medewerkers mee, nieuwe potentiële medewerkers vinden. En zo is dat eigenlijk ontstaan. En nu zien we de laatste paar jaar dat er steeds meer bedrijven zeggen van wij willen ook wel een keer onze deuren openen voor met name de bevolking in de gemeente Dalfsen en omstreken.
0: Want doen het S-Huis dit jaar ook weer mee?
2: Nee, S-Huis doet dit jaar niet mee.
0: Dat is jammer.
1: Ik heb hier staan 31, dus 31 punten in Dalfsen Nieuw-Leuzen. Maar dat zijn er echt wel heel veel. De gemeente, het gemeentehuis, maar de Westermolen, het heeft een streekmarkt. De tuinen van de Leemkoelen, kan je heen, zie ik hier staan. Stap terug in de tijd bij Riesebos, voormalige werkplaats. Maar kennis met de bewoners van de AZC.
0: Dat vind ik trouwens wel een hele mooie. Maar kennis met de bewoners van de AZC. Hoe moeilijk was dat om dat voor elkaar te krijgen?
2: Ja, dan moet contact worden gelegd met het COA.
1: Ja.
2: En wij hadden graag gewild dat er een soort open huis zou zijn. Omdat het AZC in Dalfsen eigenlijk... Ja, die is hartstikke nieuw. Die is net klaar.
0: Ja. Ja.
2: En wij hadden geopt dat het wat opener mocht. Maar het COA geeft daar geen toestemming voor. Dus je mag op het terrein. En de mensen van het AZC, de bewoners, die zorgen voor een hapje en een drankje. En je kunt kennis maken met de bewoners van het AZC. Maar we mogen niet het gebouw in.
0: Oké.
2: Daar heeft het COA van gezegd dat... Dat willen we liever niet.
0: Dat kan ik aan één kant ook wel begrijpen. Eigenlijk.
1: Ja, het zijn natuurlijk gewoon de huizen van die mensen. Ja. Dus ja, dat,
2: in verband met privacy... Is dat geen
0: privacy
2: geen
0: en veiligheid?
2: Allebei.
0: Wat ik ook heel mooi vind, is Landjuweel de Hoeve erbij dit jaar.
2: Ja.
1: Ja.
0: Een zorgboerderij.
2: Yes. Ja. Die timmeren ook heel erg aan de weg. En die zit natuurlijk in het buitengebied tussen Dalfsen en Nieuw-Leuzen.
0: Ja, en de support ook nog een keer.
2: Ja. En niet aan een doorgaande weg. Dus die doen best wel veel moeite om hun bekendheid te vergroten. En dit helpt daar ook weer aan mee.
0: Ja, ik vind het wel heel mooie dingen. Wat ik erg leuk vind, want dat is op de vrijdag, want daar begint het hele gebeuren mee. Dat is met de bierbingo.
2: Ja, dat heet dan het voorproeven.
0: Ja.
2: Dus wij proberen daar het bierfestival, die zet daar zo'n tarp neer, hè? Zo'n half open tent. En dat is best een kostbare onderneming. En wij hebben eigenlijk in samenspraak met het bierfestival gezegd... kunnen we niet vrijdagavond, want die tent die staat er toch al... en de huur is betaald, kunnen we niet een activiteit daar organiseren? En zo is de bingo ontstaan. En de burgemeester Seibom, die is altijd wel enthousiast.
0: Ja, die is super enthousiast.
1: Ja, dat is een ontzettend enthousiaste man. Ja, ja.
2: die komt balletjes draaien.
1: Oh, leuk.
2: En een klein deel van de avond. En daar zijn allerlei mooie prijzen te winnen die dan weer gesponsord worden door allerlei ondernemingen uit Dalfsen en Nieuw-Leuzen.
0: Ja, je mag het best een paar noemen hoor. Dan valt het buiten de reclame-dingen in hoor.
2: Ja. Ze... Nou ja, de Mitra, is, de Mitra is de hoofdsponsor van die, van die bingo en bieren.
0: Ja, en ik denk dat de Jumbo ook mee helpt en de Albert Heijn en dat soort dingen.
2: En de kaashelden. En de, iedereen wil wel een pakketje beschikbaar stellen, zeg maar. Hè?
0: Oh, ik vind dat wel heel leuk. De bingo, want hoe laat begint die bingo? Want daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar.
2: Ja, dan die bingo die begint om 7 uur.
0: Ja.

0: daartegenover is het Nationale Grammofoonmuseum. Die hebben hun deuren open.
1: En ja, en het leuke daarvan is, daar staan wij dan op die dag.
0: Ja, dat begreep ik van jou. Ja,
1: daar ja, zijn wij, ja, ja. Wij gaan eigenlijk terug naar onze oude studio.
0: Oh, jullie zijn daar begonnen?
1: Nee, we zijn in de, hoe heet het bejaar?
2: Bij de Hulskampen?
1: We zijn bij de Hulskampen, is ooit eens Radio Nuleuze begonnen.
2: Begonnen, ja.
1: We zitten 35 jaar geleden. Zoiets. Ik zal van Paul vast wel een appje krijgen dat het langer is.
2: Ja, zijn we inderdaad naar het oude gemeentehuis
1: gegaan. Naar het oude gemeentehuis in de kluis hadden wij de studio.
0: Oké.
2: En toen zijn we hier naartoe gegaan.
1: Ja.
0: En gaan jullie dan op 12 september ook weer in die kluis uitzenden?
1: Dat is wel de bedoeling. Maar goed, dat heeft onze grote baas. Die neemt daar met Astrid verder contact over van het Grammofoon Museum.
0: Ja, maar wij als Proef Delftse zijn we daar natuurlijk uitermate blij mee.
2: Ja.
0: Dat jullie een soort live verslag geven van de dag en met de bezoekers in gesprek gaan, neem ik aan. Hè?
1: Ja, ja, maar het is ook de bedoeling dat er iemand op de pendeldienst richting Delftse stapt. En eventueel met het treintje Bello weer ook rondrijdt. Dus,
0: laten we zeggen, de razende reporter van RTV4.
1: Ja, die
2: moeten we wel vragen.
1: Ja.
2: Ja, ja, dat is onze beste reporter. Ja. Onze razende reporter. Ja, op de fiets.
1: Op de fiets, dat is Gert. Die doet ook al het verslag van het station tot station.
2: Ja.
1: Die gaat dan op de fiets achter de lopers aan.
2: Ja.
1: Nou, en dan heb je hem wel eens aan de...
2: Geweldig.
1: In de uitzending. En dan zit hij nog te fietsen. En dan presenteert hij ook gewoon. Hè, dan achter ze aan. En dan is hij aan de afloop helemaal mut.
2: Ja, maar het is wel geweldig. Dat is, dat is onze razende reporter.
1: Ja, en dan hebben we ook nog een andere razende reporter.
2: Ja, Douwe
1: en nog zo. Maar die zullen allemaal vast aanwezig zijn. Wij gaan graag met jullie mee.
0: Nou, die zijn van harte welkom. En als bestuur zijnde proberen wij... het lukt ons niet om al die 31 evenementen te bezoeken.
2: Nee.
0: Maar wij hebben een busje beschikbaar. Wat beschikbaar gesteld voor ons door de kleine Cornuiten. De kinderenopvang in Delftse. En dan... Wij rijden met het busje langs een heel aantal evenementen. En daar mag de reporter ook best even een pootje in mee. Hoor.
1: Kijk, dat vind ik weer een hele mooie. Nou, die staat.
2: Ja.
1: Dat ga ik dus gelijk in de groep zo meteen gooien. Proef Delftse. Mooi evenement. Uitgegroeid tot een groot evenement.
0: Ja.
1: Als ik het zo mag noemen.
0: Ja.
1: Gaat het nog groter worden? Of blijft het alleen binnen deze dingen? Want ik vind het wel een van de mooiere evenementen.
0: Ja, ik dat is een goede vraag. Ik durf daar niet nu een concreet antwoord op te geven. Als bestuur zeggen we wel van wij hebben nu 31 activiteiten, evenementen, bezienswaardigheden. En dat is natuurlijk best wel veel. Als je kunt als persoon niet binnen die... Het begint om 10 uur tot 4 uur. Je kunt ze bijna niet alle 31 afrijden.
1: Nee.
0: En wij geloven denk ik meer in van laat het op dit niveau. Maar hou het gewoon... de komende 20 jaar vol...
1: Ja.
0: dan dat je aan je eigen succes... mogelijk ten onder zou gaan.
1: Kijk, dat vind ik wel een hele mooie. Hè? Van we blijven gewoon zoals het is... en niet groter worden.
2: Het is mooi, denk ik zo. En zo hou je het natuurlijk ook wel mooi... nou, redelijk lokaal en alles.
1: Tijdens de bierproeverij... zijn er dan ook nog de bierbrouwers... uit de omgeving aanwezig?
0: Ja, ja, er zijn acht bierbrouwers... Al jaren worden er 8 brouwers uitgenodigd.
1: Ja.
0: En ze proberen inderdaad zoveel mogelijk lokale brouwers te doen. Er zijn er 2 uit Delftse. De Vechtdal Brouwerij en de Mop van Delftse.
1: Ja.
0: Allemaal uit Zwolle komt. De Snor, die komt uit Velp. Dus dat is niet lokaal. Berghoeven uit Den Ham. Nou, en dan raak ik...
2: De Meteor, Friezeveen.
0: Ja. Klopt, ja.
2: En dan hebben we nog eentje uit Katwijk. Ex-Brewing.
1: Taste of Wolf uit Oosterwolde.
2: Ja.
1: Brouwerijen Alma uit Zwolle.
2: Ja, die hadden we gehad. Ja.
1: En...
2: dan zijn we er al bij de 8.
1: Wat mooi.
2: Ja.
1: Vechtdal Brouwerijen. Toevallig ook nog eentje die het Appiebier. Het bekende heel in Nuleus is dat Appiebier.
2: Ja, dat is inderdaad hier heel bekend. Appiebier.
0: Ja, nou toevallig ben ik... 3 dagen werkzaam bij de Vechtdal Brouwerij.
1: Ja.
0: Dus ik heb een aantal keren voor Klaas Kreulen. Het appiebier mogen brouwen. En dat is best wel een mooi verhaal hoor. Klaas die kwam hij had een recept. Ze waren in Australië geweest. Daar komt dat busje vandaan. En hij had een recept. En daar stond op van water, hop, gerst en gist. Dat was het recept. Maar goed, uiteindelijk moet het iets specifieker.

0: Maar ja, ja.
1: In overleg met Klaas hebben we daar een mooi recept van gemaakt. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een heerlijk biertje.
2: Kijk, ja, ik heb een paar keer gehad. Ik heb ervan mogen genieten. Ik vond het heerlijk.
1: Ja, het is ook heerlijk. Een mooi blond doordrinkbaar biertje.
2: Maar ik begrijp nu even uit je woorden. Hè. Dan ga ik even een beetje naar je privé. Dat je ook hobbybrouwer bent? Of ben je volleerd brouwer?
1: Nou, ik ben brouwer in dienst bij de stichting. De Vechtelbrouwerij. Ik heb een pootje in het bestuur gezeten.
2: Ja.
1: En ik wilde wel wat meer praktisch wat doen. Dus uiteindelijk heb ik mijn toenmalige baan opgezegd. En ben ik voor 3 dagen in dienst bij de stichting.
2: Kijk,
1: dus
2: dat is mooi.
1: Ik brouw een aantal keren in de week de bieren.
2: Oh, dat is mooi. Het zou toch leuk zijn als een keer een RTV4 Vechtelbiertje tevoorschijn kwam.
0: Ja, leuk.
2: Een beetje roze, als ik zo naar ons logo kijk.
0: Ja,
2: dat zou
0: dan wordt het dus toch een beetje een fruitbiertje, denk ik.
2: Ja, ik weet dat de meeste DJ's hier fris, jong en fruitig zijn.
0: Ja, is dat zeker.
1: Oh, daar kunnen wij wel
0: iedereen buiten ons.
2: Nee, ja. dat zou toch leuk zijn?
1: Ja, ja leuk.
0: Ik zit roze, framboos.
2: Ja, of een rosé, zo'n rosé-achtige aardbei.
0: Ja.
2: Het is zoiets.
0: Ja.
2: Of kers. Kers hebben we al. Dan krijg je weer een beetje richting Griekenlambiek. Dat is weer net niks.
0: Nee. Dus. Maar ik zie natuurlijk ook nog het bierfestival. Er zijn ook wijnen.
1: Ja.
0: Dus,
1: ja.
0: Ieder jaar
1: is er ook een bedrijf die de wijntjes schenkt, zeg maar. Hè?
0: Ja.
2: Ah, leuk.
0: Nou, ik zie al een hapje bij een sapje. En de Bonte Nili, de knutselclub, die heeft vermaak voor kinderen. Ja,
2: en weet je wat ook dan wel leuk is? Een uniek warm festivalsfeer wordt nu compleet gemaakt door een met de hand uitgezochte muziekomlijsting. Een vaste vinyl-dj tovert met zijn authentieke 70 en 80 jaar setting het plein om tot een warme huiskamer.
0: Heerlijk.
1: Ja, dat doet hij al een aantal jaren. En dat gaat uitstekend, ja. Ja.
2: Nou, dan gaan we die zeker eens even kijken of we die...
0: Tevoorschijn voor de microfoon kunnen krijgen,
2: ja.
0: Toch?
2: Hè, muziekliefhebber.
0: Ja.
2: Mag ik je hartelijk danken?
1: Jazeker, mag dat.
2: En dus even onthouden met z'n allen. Vrijdagavond 11 tot en met zaterdag 12 september. De hele dag 2 volle dagen. Ontdek, beleef, echt niet. Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Improef Dalfsen. Dankjewel.
1: Ja. Graag gedaan.
2: En graag gedaan. We spreken elkaar live in de uitzending. Ja.
1: 11 en 12 september.
0: Ja. Zeker, super.
2: Dankjewel. We gaan muziek doen. We gaan het gewoon even opzwepen.
0: Ja, we hadden het net over bier. Dan gaan we nu verder met jam.
2: Ja, we gaan gewoon even de jam opzwepen.
0: Jam. Dat is ook lekker fruitig, hè?
2: Ja, zeker vruchtig jam. Pump up the jam. Dit is de Technotronics. Toch wel een van de nummers waarvan ik volledig... Toen had ik mijn rijbewijs al. Hè, en ik reed in mijn Fiatje... hoe heet dat apparaat? Niet type Ritmo.
0: Okay.
2: Vol met roestgaten reed ik rond. En
0: hard op de boksen.
2: Hard op de boksen en in de deuren. Maar de deuren die vlogen van ellende eruit. Ofwel gezegd, heerlijke techno-muziek.

0: Vind ik zo'n heerlijk nummer. Mijn vader was zo gek op dit nummer. Die vond het ook een heel mooi nummer.
1: Ik ben al helemaal een paar...
0: We gaan nog even wat verder opzoeken. We hebben onze tijd verkletst, hè?
1: Ja.
0: Een beetje, ja. Ja. Maar ja. Dat nummer daaronder is ook erg leuk trouwens. Dat komt uit de serie Spijkerhoek. Weet je nog, van vroeger, Spijkerhoek, met die, met die pizzabakker.
1: Ja!
0: Ja, ik wil zeggen, daar komt dit nummer uit. Nummer die op,
1: Van Patty?
0: Van Patty en Shifts, ja.
1: Oh, okay.
0: Is ook erg leuk.
1: Okay.
0: Maar 89 wel goed muziekjaar,
1: Patty,
0: hoor.
1: Patty.
0: Dat is zo...
1: Oh, er staat niet eens in, joh.
0: Niet? En als je dan kijkt bij de titel misschien. Maar maar wat een leuk gesprek was dat met Ruud.
1: Ja, echt super.
0: Ik heb er nu al zin in.
1: Ja.
0: En biertjes proeven, wijntjes proeven, lekker eten erbij. Ja, dat... En ook nog knutselen bij de Montanili, zag ik. Dus,
1: ja, ik zit even te kijken, want ik ben ergens wat kwijt.
0: Ik weet niet, wat ben je kwijt?
1: Ja, mijn verstand.
0: Ja, maar wat nog meer?
1: Deze.
0: Die. Ja, die zat er ook bij.
1: Ja.
0: Die moet niet. Die Mr. Big, die hoort er niet bij.
1: Nee, Mr. Big slaan we ook gewoon over.
0: Ja, die mag weg.
1: Ja, die gaat zometeen wel weg.
0: Ja. Ik vind varkentjes erg leuk, maar vandaag niet.
1: Ja, oké. Proef Dalfsen.
0: Ja.
1: 11 en 12 september.
0: Mm-hmm. Zeker.
1: Leuk.
0: Ja, en echt zoveel te doen. En zoveel bedrijven die hun die zich openstellen voor het publiek, voor de toeristen, voor de dorpsgenoten. Dus dat is echt wel...
1: Mooi.
0: Heel bijzonder.
1: We gaan gewoon nog even lekker door met muziek draaien.
0: Ja, laten we dat doen.
1: Een zeer controversieel liedje was dit.
0: Ja, beetje wel.
1: Althans, het programma. Het werd ook na Tina uitgedaan.
0: Ja.
1: Want het was bij de...
0: Beetje taboe doorbrekend.
1: Ruim taboe. Terwijl bij de Duitse RTL had je ook
0: Tutti
1: zoiets.
0: Frutti had je
1: Tutti Frutti.
0: Had op Italiaanse tv, geloof ik.
1: Nee, was op de Duitse RTL. Okay, en dat was Tutti Frutti.
0: Ja.
1: Maar hier in Nederland had je de Pin-Up Club bij Veronica.
0: Mm-hmm.
1: Dat was toch wel taboe doorbrekend.
0: Ja, echt wel. Zeker. Dat is gek, hè? Dat is dan, 37 jaar geleden.
1: Ja.
0: Dat op dat moment taboe doorbrekend was. Terwijl je tegenwoordig, plat gezegd, doodgegooid wordt met zulke soort materiaal op tv. In de normale film al.
1: Ja, ligt eraan waar die film gemaakt is.
0: Ja. Maar ik wou zeggen, dat zie je...
1: Terwijl de film Turks Fruit, dat was al ruim voor deze, voor 89.
0: Ja, dat kon dan weer wel.
1: Toch weer wel. En toen zag je zelfs de matjes hangen.
0: Ja, nou dat. Ja, dat ik wou zeggen, dat is niet meer hip tegenwoordig. Hè? Of het begint weer terug te komen, geloof ik.
1: Nou ja, ik weet dat Anouk, die kennen we allemaal, die zangeres Anouk.
0: Ja.
1: Die is er helemaal gek van, okselhaar en matjes.
0: Ja,
1: overal.
0: Ja, nou ja.
1: Hé?
0: Prima. Je moet zijn zoals je wil zijn, toch?
1: Hè? Ofwel gezegd, we kunnen gewoon lekker flossen na afloop. We cheer you up. Join the Pin-Up Club van Barbarella. Die.
0: Ja, komt ie.
1: Ja, mooi hè. Nou, komen de dames tevoorschijn.
0: Nou, ik zie ze nog niet hoor.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee.
1: Komt misschien door de zonsverduistering.

0: Join the pin-up. En weet je wat ik nou eigenlijk... Hè? Even helemaal niks. Ik vond, het is een machtig mooi programma voor de mannen. Maar er is nooit zoiets voor de vrouwen.
1: Nee.
0: Even heel simpel.
1: Ja, we hebben Magic Mike. Dat is de film Magic Mike.
0: Jawel, maar
1: Onze Jongens.
0: Ja.
1: Ook een film, maar niet zo'n programma.
0: Nee. Eigenlijk vind ik dit een toemietje.
1: Ja, een beetje wel. We worden die achtergesteld vind ik zo'n naar woord. Maar het is er wel voor jullie, niet voor ons.
0: Ja, even heel openhartig denk ik erover. Ik denk van, eigenlijk klopt dat niet.
1: Nee, ik wou zeggen, dat moet voor ons toch ook zo. Dat moet ook kunnen. Goed. Ze hadden het trouwens over hot. Ze hadden het over het weer van de komende dagen, denk ik.
0: Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Jeetje, de tijd vliegt voorbij.
1: Ja, we zijn even al bijna klaar.
0: Nou ga ik even... Ik ga eens even een gasgevertje doen. Er is genoeg te doen, maar ik ga het gewoon even doen. Even kijken. Dat begint natuurlijk met donderdag 13 augustus. Om 13:30 zomerbingo drive van Drive Socialiteit. Dalfs in de trefkoelen. Plus... van 14:30 tot 4:00 is er kinderexcursie van 6 tot 12. Mee met de boswachter, belevingspad Vijverweg in boswachterij Staphorst. En natuurlijk op de donderdag om 20:30 tot 21:30 s'avonds lezingen over AI, kunstmatige intelligentie door Tim Benschop in de bibliotheek in Delftse. Om 20:00 s'avonds concert Arjan en Edith Bos, trompet en Harm Hoeven orgel in de Grote Kerk in Hasselt. Zaterdag open tuinen weekend, groei en bloei om een Dallas en Hardenberg. Ook wel leuk om te zien. Zaterdag is er natuurlijk van 10 tot 12:30 weer een excursie bij Landschap Overijssel. Ontdek de Lemelenberg. Om 11:00 de Boerenmarkt in Vilstra. Om van 13:00 tot 17:00 de Titom volleybaltoernooi afterparty met zanger Marnik Feijer. DJ's tot en met 2400 uur s'avonds op het evenement Trein in Nieuw-Leusen. Om 19:30 openlucht zangavond werkgroep Berdien bij het Ritmeestershuis van Baron van Dedem. Rollenkaarten 40 in Punthorst. Op zondag om 12:30 open tafel saamwelzijn bij Proeflokaal Zuid in Nieuw-Leusen. En dan zijn we bij de woensdag aanbereikt. Ja, om 14:30 smiddags een scoot en driewiel fietstocht van 20 kilometer van saamwelzijn vanaf de trefkoeler plus.
1: Nou, zat te doen.
0: Zo.
1: Ja.
0: Ik heb het binnen de tijd gered.
1: Geweldig. Echt helemaal geweldig dat je dat binnen de tijd hebt gered.
0: Ja.
1: Wonderful. Echt waar.
0: It's so wonderful.
1: Compleet wonderful dat je dat hebt gered.
0: Oh.
1: In de tijd.
0: Och ja.
1: Of niet, hè?
0: Ja, ja. Echt. Of wel gezegd.
1: Ik kan het wel uitzingen hoe wonderful ik het vind.
0: Ja, nou, ik vind dat Patty dat ook kan.
1: Ja, laten we die doen. Die doet het vast beter dan ik.
0: Patty and the Shift.
1: Ja.
0: Wonderful.

0: Ja, het is zo wonderful. Patty and the Shift.
1: Ja, uit Spijkerhoek.
0: Uit Spijkerhoek, ja.
1: Een serie van vroeger.
0: Ja, zeker.
1: Ja, met Mario, de pizzabakker.
0: Ja, Mario.
1: Ja.
0: Ja, dat klopt. Even snel het weer.
1: Ja, want we zitten. Het wordt warm. Ja,
0: even moet even ik kijken.
1: Vandaag was het ongeveer 27 graden.
0: Zo, jij zegt het wordt warm.
1: Ja, nou dat. En morgen gaan we naar 33 graden. En vrijdag naar 35 graden.
0: Je zou toch moeten werken met die temperaturen?
1: Hou op. Ik moet slapen. Ik heb nachtdienst, dus ik moet slapen tot een uur of twee 's middags.
0: Ai, leuk. Dat
1: maar oké. Okay. En dan vanaf zaterdag, zaterdag 28, maar dan is er wat, begint de kans op regen. Dus zaterdag heb je zeg maar 0,7 millimeter is dat. Ja. Zondag worden 22 graden, maandag ook 22 graden. Dan is de kans op 1 à 2 millimeter regen. Dus niet veel, maar toch een beetje. Dan kan de droge grond weer wat...
0: Ik ga even kijken voor... Ja, en daarna gaat het wordt het wat...
1: Iets wat meer
0: wat beter. Ja,
1: ja 21, 22 graden vanaf volgende week. Dus een iets wat betere temperatuur als de kinderen weer naar school gaan. En niet zo gloeiend heet. Dus
0: daarom.
1: Beter.
0: Goed, ja. Astrid. We zijn alweer aan het einde van het programma.
1: Ja, het is er alweer voorbij.
0: Heerlijk over proefdralfse gehad.
1: Ja. Kelvin nog even lekker Kelvin gebeld. Even gezellig. En volgende week komt hij naar de studio, denk ik. Dus,
0: en dan zijn wij er ook weer.
1: Ja. Dan zijn we er zeker weer.
0: Weet je wat? We gaan er gewoon even totaal wild uit.
1: Ja, laten we dat doen.
0: Laten we dat ding...
1: Ook uit 89.
0: Ja, Tony Lok. Wild Thing. Bedankt en tot volgende week.
1: Tot volgende week.
2: Let's do it.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
4: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt, dus... Het is wel leuk om mee te maken.
3: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999, de volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kanthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
2: De top 10.
5: RTV 4.
6: Wij schrapen de keel weer eventjes. En volgens mij zijn we er weer klaar voor. Het is iets na negenen. Tijd voor de top 10.

Hartelijk welkom op de 12e van augustus in het jaar 2026. Iets over negenen, dat betekent dat het weer een uurtje tijd is voor de top 10. Het programma naampje zegt het al. Het is een uur lang muziek uit een bepaalde top 10 van een bepaalde top 40. Mijn naam is Jari de Jonge. Normaal gesproken hoor je mij op de maandagavond tussen 7 en 9 met de avondshow. Maar ik neem nog één weekje de honneurs waar van dit fijne programma. Zometeen beginnen wij de top 10. Maar ik ga eerst nog twee liedjes draaien die in die tipparade van het bepaalde jaartal hebben gestaan. En je hoort het al, ik doe een beetje cryptisch. En dat doe ik bewust, want ik geef nog niet meteen weg in wat voor jaren we zitten. Ik geef alleen nog een omschrijving om jou misschien een beetje te helpen in wat voor jaar wij vanavond zitten, een uur lang. Daar komt-ie. In dit jaar viel de muur. En dan heb ik het natuurlijk over de Berlijnse muur. Ben heel benieuwd of je aan die hint weet in wat voor jaar we zitten. Eerst twee liedjes uit de tipparade. Cherries van Madonna en ook Recht toe, recht aan van ja, ons eigen Overijsselse trots. Normaal.

0: van Normaal stond genoteerd in de tipparade van ons kroonjaar van vanavond.
1: Je hoort hier de top 10 en de top 40 van toen.
2: Dit is de top 10. Top 10.
0: Ja, Normaal die staat over precies een maandje in Dalfsen, hè? In ons eigen mooie Dalfsen. Het wordt door fans ook wel in de volksmond genoemd als de Normaal hoofdstad van Overijssel. En daar vieren ze op het Sallands Bakfeest hun jubileum. Het jubileum en de verjaardag van frontman Benny Jolink. Hartelijk goedenavond, dit is de top 10. Nog één weekje zonder de man hemzelf. Maar degene die het mag overnemen, ja, die kan het denk ik net zo goed. Avond, hallo, aangenaam. Mijn naam is Jari de Jonge. Wij zitten vanavond in het jaar 1989. Zeker weten, het is een jaartje verder ten opzichte van vorig jaar. De jaren 80 die lopen langzaam op hun einde. Maar muzikaal is daar voorlopig nog weinig van te merken. De zomer die is in volle gang. De cassettebandjes die draaien over uren. En in de top 40 vinden we een mooie mix van soul, pop, rock, hip-hop en dance. Kortom, tijd om terug te gaan naar week 33 van 1989. En te kijken welke platen er toen de top 40 domineerden.
2: Muziek uit de top 40 van toen. Dit is de top 10 uit het jaar
0: 1989.

0: De nummer 10 in de lijst was voor Cedogo De La Soul. Het was de groep die in 1989 een van de vernieuwers was van de hip-hop. En hun debuutalbum 3 Feet High and Rising stond vol met bijzondere samples, humor en een heel eigen geluid. En Cedogo had naast die lekkere beat ook nog een duidelijke boodschap. Zeg nee tegen die verschrikkelijke drugs.
1: Het is weer tijd voor de alarmschijf van toen.
0: Ja, en die alarmschijf, dat is een grote naam. Eigenlijk een naam die bijna geen introductie meer nodig heeft. Tina Turner met The Best. Het zou uitgroeien tot een van haar grootste klassiekers. En in 1989 zat Tina midden in een enorme comeback. En met deze plaat liet ze nog eens horen waarom ze de Queen of Rock werd genoemd. Bij RTV 4 is dit de alarmschijf van 1989, week 33. The Best, Tina Turner.

0: Powervrouwen in de muziek. Je hoorde de best. Dit was Tina Turner. Hey, een bijzondere vreemde eend in de bijt. Die vinden wij op plekje 9. Het was namelijk al een keer een hit. In 1980, 9 jaar geleden. Een hit voor het duo Happy en Happy. Het kwam toen op nummer 13 terecht in de top 40 als hoogste plek. En 9 jaar later dachten ze blijkbaar, ja, die kussens die kunnen wel wat meer beat gebruiken. En dus kreeg het nummer een compleet nieuwe 89-version. Met veel moderne, bijna huisachtige, nee, niet huisachtige, house-achtige sound die helemaal bij die tijd paste. En het werkte. De vernieuwde versie die kwam in 1989 zelfs tot de nummer 9 en stond 8 weken in de top 40. Dus hetzelfde liedje, dezelfde dames, maar van het kussen rechtstreeks de dansvloer op. Happy en Happy die staan op deze positie met Ik lig op mijn kussen stil te dromen.
1: 9.

0: Nummer 8 in de lijst was voor Guns N' Roses. Het is een van de rustigste nummers in het repertoire van Guns N' Roses. Geen muur van gitaren, maar een akoestische gitaar die de hoofdrol had. En de herkenbare stem van Axl Rose en vooral de hele sfeer, die zat er wel bij. Het nummer stond op het album Guns N' Lies en groeide uit tot een van de bekendste ballads van de band. 8 was voor Patience, Guns N' Roses. En op nummer 7 een oude bekende, Reflections van Diana Ross en de Supremes. Die was in 1967 al een enorme hit. Maar ruim 20 jaar later kreeg het nummer ineens een tweede leven. De plaat die werd gebruikt als themamuziek van de populaire Amerikaanse televisieserie China Beach. En zo kan het dus gebeuren. Een oude hit uit de jaren 60 duikt in 1989 gewoon weer op in de top 40. Nummer 7 is voor Diana Ross en de Supremes. Dit is Reflections.
1: 7.

0: Een grote internationale hit voor iemand die ook heel goed in het Spaans kon zingen. Je hoorde Gloria Estefan op nummer 6. Don't Wanna Lose You hier in de top 10 bij RTV4. Misschien wel mooi bewijs dat Gloria Estefan inmiddels veel meer was dan alleen de zangeres van de Miami Sound Machine. Want solo deed ze het dus ook aardig goed. Zometeen gaan we eens even kijken wat er allemaal in het jaar 1989 gebeurde. Dat doen wij voordat wij de nummer 5 hebben gedraaid. En daar vinden we Breakthrough. Het nummer kwam op het album The Miracle te staan, dat in dit jaar ook verscheen. En Queen was inmiddels zo'n beetje een buitencategorie geworden. Nieuwe single, grote productie, grote videoclip en natuurlijk de inmiddels legendarische stem van Freddie Mercury. We vinden ze op plekje 5, Queen en Breakthrough.
1: 5.

Breakthrough stond genoteerd op nummer 5 in de top 40. Week 33, 1989. En ik zei het al, we gaan even wat feitjes doornemen over het jaar 1989. Te beginnen bij de Nintendo in Japan. Want de Game Boy die was echt een gigantisch daverend succes. Het was een klein grijs schermpje zonder kleur. Maar met één spel dat enorm verslavend zou worden. En dat is Tetris. Europa die moest nog even wachten. Want hier verscheen de Game Boy pas in 1990. En toch hadden her en der wel mensen al in Nederland heel veel plezier met deze Game Boy. En ook in de muziekwereld gebeurde er van alles. Madonna, Michael Jackson, Prince, Paula Abdul, Whitney Houston. Ze stonden allemaal volop in de belangstelling. En ondertussen kwamen hip-hop, house en dance steeds nadrukkelijker de hitlijsten binnen. Artiesten als De La Soul, Soul to Soul en Technotronic die lieten horen dat de muziek van de jaren 90 eigenlijk al voorzichtig om de hoek stond te kijken. En dan de zomer van 89. Geen internet om even snel een hotelletje te boeken. Geen Google Maps natuurlijk. En al helemaal geen navigatiesysteem in de auto. Dus ouderwets de wegenkaart op schoot. De ANWB-borden volgen en hopen dat degene naast je wist waar de afslag was. En als je dan eindelijk op vakantie was, dan kon de kaart weer in het dashboardkastje. En even weer helemaal weg van huis kon je wegdromen in het zonnige vakantieoord waar je op dat moment zat. Genoeg over 89. We zijn inmiddels in de top 5 aanbeland. En op nummer 4, daar vinden we Double Trouble samen met de Rebel MC.

in de top 40 van week 33, 1989. Blame It On The Rain, de mannen van Milli Vanilli. In augustus waren Rob Palaitis en Fabrice Morvan simpelweg enorme sterren. Het album Girl You Know It's True leverde hit na hit op. En ook deze plaat die deed het bijzonder goed. En ja, achteraf weten we natuurlijk dat er rond Milli Vanilli een nogal opmerkelijk verhaal zat. Maar op 19 augustus 1989, ja, toen was dit gewoon een enorme hit. En stond Milli Vanilli op nummer 3 in de top 40. En dan een van de geluiden van 1989. Soul, funk, dance en een onweerstaanbare beat bij elkaar. Met Karen Wheeler achter de microfoon had Soul to Soul bovendien een stem die je meteen uitpikte. De plaat die kwam van het album Club Classics Volume 1 en groeide uit tot een van de grootste hits van het jaar. Maar goed, nummer 2 betekent natuurlijk dat er nog eentje boven staat. 2.

1. Ja, het was dé hit van de Zuid-Afrikaanse serie Shaka Zulu, die in Nederland door Veronica werd uitgezonden. De serie die werd een succes en het nummer uit de aftiteling die werd vervolgens ook massaal opgezocht en gekocht. En zo groeide Margaret Singala uit tot een onverwachte nummer 1 in Nederland. De grootste klapper van deze lijst. Dank voor het luisteren. Onze muzikale reis naar deze top 40 van 19 augustus 1989 zit er weer op. Mijn naam was Jari Dio en straks de non-stop. En volgende week dan is hij weer terug. Marco Hoekman terug met de top 10. Heel veel plezier daarmee en ik spreek je.

0: glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
1: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Armand Afsaroglu.
4: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam, een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
3: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
5: Het was echt fantastisch, ja, onbeschrijfelijk.
6: Hoe vond jij het?
7: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
3: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is RTV 4.
2: De avond van RTV 4.

0: eerste kop koffie in de zon. Tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: De avond van RTV 4.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen. RTV 4 Nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn 3e EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.